Geen onze bewoog verwijlen. Door die winter knoes zo druk. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde. Het oog wat niks vermoedt. Ik scheer mijzelf voor jou.

Radio. Onthou aan met lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smartse skadi wen, smartse skadi val.